0: SFM weer.
1: Ons begin met die minimum en maksimum temperatuur aan die kus. Stilbaai begin by 10, gaan op na 18. Mosselbaai, Hartenbos ook 10, 18. George Wilderness begin by 9, gaan op na 18. Nuisnat 10, 19 en Pettenberg Baai ook 10, 19. In die Karoo, Uniondale en Willowmore 4, 15. Prins Albert begin met 6, gaan op na 15. Oudtshoorn minimum 7, maksimum 17. Ladysmith ook 7, 17 en Riversdale, Albertinië begin by 8, gaan op na 19. Elders in die land, Pretoria 5, 17. Bloemfontein minus 1, 14. Kweberga 8, 19. En Kaapstad begin by 11, gaan op na 16 grade Celsius.
0: 104.1 SFM.

0: Dit was ons treenery vir die vroeë Saterdagoggend. Anrieg met ys en kafeïn. Jan Belcher met lipvasbyt en Linnie Grobler met hier om te bly. Binnekort sporties, maar eers ronde toei met mense op die dorp.
1: SFM volgoed musiek.

0: Ons het so 18 minute van die tyd af. So pas geluister na MJ Nel met All I Know, Brian Adams, Run To You en Shauneel met Nooit Of Nou. Binnekort ons see verslag, maar eers Lisa Bronner met Antwoord Op Liefde.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: OMI met Doela Hoop bring ons by ons seeverslag die IV vandag 2, die watertemperatuur 18 grade Celsius. Sonsopkoms is 31 minute na 7 vanoggend, sonsondergang vanmiddag 28 minute na 5. Daglig vandag 9 uur en 57 minute. Dit was laagwater 1 minuut na 1 vanoggend, hoogwater 7 uur, laagwater 7 minute na 1 vanmiddag en hoogwater vanaand 38 minute na 7. Die duininghoogte 1.7 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin
1: 90.1 SFM.

0: Ongeveer 9 minute na 7 op die SFM horlosie, sopas geluister na Rian Benardi met Kiza en Joe F met Spaceships. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Koel en gedeeltelik bewolkte weer oor die grootste gedeelte van ons streek vandag. Ons begin met die minimum en maksimum temperature vir Mosselbaai, Hartenbosch begin by 9, gaan op na 18. George Wilderness 6-18, Lyska begin by 8, gaan op na 19. Plettenberg Baai minimum 9, maksimum 19. Uniondale begin by 2, gaan op na 14. Oudtshoorn minimum temperatuur is 4, gaan op na 18. Riversdal begin by 7, gaan op na 19. Stilbaai 9-19. Minimum temperatuur op Prins Albert is 3, gaan op na 15 en Ladysmith begin by 6, gaan op na 17 grade Celsius.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Ons is so 16 minuten van die tyd af, so pas luister na Vela met All My Love, Kurt Darren, Dans in Afrikaans en Calvin Harris met Summer. Vervolgens Eden met Ai Ai Ai.
1: 90.1 SFM.

0: Sy naam is Elvis Blue, hy het vir ons gesing al wat ek weet voor dit Eden met Ayayay. Binnenkort ons 8 uur nuusbulletin.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Thought what I was feeling for you, it was mutual, but it always hurts a little.

0: So ongeveer 11 minute na 8, so pas geluister na Amor Vitou met Voluit Lewe en voor dit Piernel met Besluiteloos. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Meestal gedeeltelik bewolkte weer oor ons streek vandag. Ons begin met die minimum en maksimum temperature vir Mosselbaai, Hartenbos. Begin by 9 gaan op na 18. George Wilderness begin by 7 gaan ook op na 18. Lys na 8, 19. Plettenberg Baai begin by 9 gaan op na 19. Uniondale minimum 2, maksimum 14. Oudtshoorng minimum 4 gaan op na 18 grade Celsius. Riversdal begin by 7 gaan op na 19. Stilbaai 8, 19. Prins Albert minimum 4, maksimum 15. En Ladysmith begin by 6 gaan op na 17 grade Celsius.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: amper groetheid en so 15 minute van die tyd af. So pas luister na Piet Pompies met waar, wy, wat wou. Hierop met Kumaya en alweer Dian met klim op my voete. Vervolgens Sammy Veld met Stronger.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: I find my way through the darkness.

0: Dis Raimi Soot met môre kom die son weer op. Topic all or nothing. Paar sekondes werk vanaf 11 na 9. Dis hartlik goeiemôre, baie welkom by ons oggend saam kuier. Rico is my naam. Ek gaan jou aan geselskap hou tot so voor 12. Dis op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn. Ook aan jou beskikbaar en ek hoop dat jou oggend so ver goed doen. Dankie aan mede-kollega Johan Lerm wat jou geselskap gehou het tussen 9, tussen 6 en 9, so lekker vroeg oggend uit die vere uitgekry het, nee.
1: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
0: Hier is Wouter van Venter, toe roep jy my. Ek sien Bok van Blerk, vier werke, legkaart en ook meer van jou gunsteling treffers hier op SFM. Goeiemôre, baie welkom.
2: Die stille rivierstroom, een windstildag. Ek het lang gewonder, ek het lang vir jou gewag, maar het ek geweet.

Goeiemiddag en welkom hier op SFM. Daai was Ampie de Pre gewees met uitgemaakte saak. En soos ek sê, is ingeskakel hier op SFM. Saam met my Quentin vanaf nou tot 3 uur saterdag die 6de Junie. Ons bring sommer dadelik weg met musiek van High Race, Been a Fire.

Good Darren met Oh My Soul. Seker 'n paar mense sê ook Oh My Soul. In elk geval, Nico Vega voor het geweest met Crazy Things We Do For Love. Hier is Steens Jordaan met Praat Is Te Laat, gevolgd door Jamie Fine, If Anything's Left.

is te stemmig, die grimmigheid te stroef. Hoe lang moet die mense wacht voor een man in een pak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, ou ma, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou

0: I'm with you. Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SFM.

0: Ek gee jou een raai, as jy nou baie into Afrikaans muziek is, gaan jy precies weet wie die kunstenaar was, kunstenaars, is Moi, met Beter as Sterk. Matthew Mull natuurlijk ook voort geweest met I'm With You. Ek hoop jy kan nog lekker. Hier kom een lekker, een baie lekker song, so sit so met die radio kliphard. Die hemel is fantastisch, klein tambootieboom.
1: Hier om te bly.

Lekker tye, Royal Lynn met Redneck Rockstar. Lucky Span daarvoor gewees met Leef Jou Lewe. Ek gaan jou groet met Brandon Miles, se sweet en bloed, en jy moet ook dan nou net mooi na jouself kyk vir die rest van die naweek. Rus lekker, geniet jou week wat voorlê, en volgende saterdag gesels ek en jy weer. Tot dan, mooi bly, tot ziens. 90.1 SM

Dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

Ray Dillon, wat sê, is verby. Nou, miskien vir jare vannacht, dan wil ek vir jou sê, van allemaal by SFM, verskrikkelijk baie geluk. Ek op het onvergetelike dag gehad, en een onvergetelike gedachte aan hoe goeie dag dit is. En jy deel onder andere jou verjaardag saam met my vriendin Antoinette. Antoinette, baie geluk aan jou. En dan... Verder, bekendes en legendes, ander bekendes en legendes, behalwe Antoinette, wat ook verjaar vandag, Aubrey Anderson Emmons, wat ons leer ken het as Lily in Modern Family, dan is daar hele klompie acteurs, Jason Isaacs, daar is Robert Englund, natuurlijk Freddy Krueger, daar is Paul Giamatti, en dan die rocker Uncle Cracker. Weer eens, baie geluk.

Roxy Music en More Than This. Goeienaand en welkom, dis Saterdag aan, is net na 6, my naam is Corey Kers, en tot en met 9 uur vanavond toe. Ons het ietsie ouds, ietsie nets, ietsie tussenins, en dan natuurlijk ietsie boere muziekerigs ook. So ja, dis moest maar wat ons op 'n Saterdag aan doen. Hier is Desmond Wells met Dansvloerliefde.

Georgette Monroe en liedjie getiteld 25 uur. Voor dit sou vir the Giants met Red Light in Eden met liefde was eers liefde. Ja. Daai daarin nou met Here With Me.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Hier om te bly.

0: Bietjie Credence so op 'n Saterdag aand, Bad Moon Rising, Kurt Darren voor dit met 6-7 en Roger Taylor met Man on Fire. John Michael Howley na en liedjie getiteld Carnival.
1: SFM, betowerende klanke.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lig te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

Vind je een van die voel goed oldies? Edison Lighthouse met Love Grows. Hier is Danny Valet met Ek verkies musiek. Ek dink ook is baie keer beter om my eerder musiek te verkies as ander slegte keuses te gaan maak. 90.1 SFM.

0: Dit was Danny Smoke en Stadig en ons laaste boermusiekliedjie. Voor dit was die Vastrap Boereorkes en die Concertina Vastrap Keerspel. En Hunter Hayes voor dit met I Want Crazy. Sapphire Eyes en naam met Still Alive.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: alles reg maak. Ado met plak vas jou hart, Morgan Wallen, voor dit met Love Somebody, en Sean Miles is saam met Carleen Husselman en vasgebind. Ons gaan nou luister na Eddie Rabbits en I Love a Rainy Night. Natuurlijk, dis winter, so ons gaan nou weer een paar van daardie aande kry, want dis winter in die, reën in die winter is lekker. Verfrissend, so ons het so kan stel.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Hasselman en vasgebind. Ons gaan nou luister na Eddie Rabbits en I Love a Rainy Night. Natuurlijk, dis winter, so ons gaan nou weer een paar van daardie aande kry, want dis winter in die, reën in die winter is lekker. Verfrissend, soos dit so kan stel.
1: Jou streekstasie, SFM.

Er komt aan, dit is gister. Ons het een fort gebouw in die winter. Wild gedronk en gespeeld.